0: Nova Scotia, Canada, B3J3A1. Our United States address, the People's Gospel Hour, Box 55862, Boston, Massachusetts, 02205. Now, until the same time tomorrow, the Lord willing, Pastor Perry F. Rockwood, may the Lord bless you and make you a blessing.
1: CFAM weather for Pembina Valley Online. You don't have to look far for current conditions. It's on the homepage at PembinaValleyOnline.com.
2: Periods of rain tonight and a low of +3. Tomorrow, periods of rain and 9 degrees. On Wednesday, it'll be sunny and a high of 13. More sunshine on Thursday with a high of 9. Current weather conditions can be found anytime on the CDK Electric weather page on your Pembina Valley Online app. I'm Judy Peters.
1: You're listening to CFAM, Radio 950.
3: Now, Die Harlige Botschaft for Lodeline and Sun Valley Tire in Winkler and Mandico in Plum Coulee.
4: Herrliche Botschaft des Heils, laut und auf ewig neu.
5: Dit is Die Harlige Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit program wordt mede gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesselijen opbeung voor en jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat je zei wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

mensche leve. En dei wud of hij ama blive. Dat laatste mol, dan los wie wort uit Johannes kapitel 17, dat Jezus de bede voor zijn jenja. Oba, hij bede ook voor alle van ons, die door wudde tem geloven komen, durch de apostel Elia. En dan zei wie, dat is de gemeente van deel, waar wie een port aan zijn, en dat is je gerendet, en dat wordt de apostel leren deed. De tweede vrouw is wanneer je passiert dat, om eersten Pinkstag im Nieuwe Testament. En waar er een schriftstuk aan je geeft, uit Apostelgeschichte kapitel 2, van een paar feier. Als de Pinkstag dan kwam, werden zij alle op einer Stadt taub. En plötzlich hörte zij zo als een storm. Een rügendet geluid vom Himmel. Zodat het im ganzen Huis te hören wie, wo zij sollte. Dan sahen zij met eenmaal Tungen, als van vier, en die zaten zich op jeder einem van aan, zij worden alle met dem Heiligen Geist gefällt, en fangen aan en andere Sprüche te reden, doorna als de Geist an dort mehlig mög. Dit is Pinkste, zoals wie dat vierde donen vom Nieuwe Testament. Als de Heilige Geist komen dat, dan wird er in je Lüd, hielt zich zo als een Lüder Wind. En wat ze zingen kunnen, wird er wat er zo leid als kleine Tunge van vier. En die hadden zich gesagt op de Apostel, en doch wel op die wat er dan nog ram wieren. Zo'n wat er weer taub gekomen. Zoals Jezus aan bevolen had, zij zullen doorleuren. Dan is de vrouw, wordt de Heilige Geist maar alleen de Apostel gegeven. Petrus zei, dit is wat God jünt in jünne Kenia versproken heeft. Hij wordt die zijn Heiligen Geist geven, die aan door hem bedden. En hier zijn twee schriftstukken ongegeven voor deze antwoord. Dit is wat God jünt in jünne Kenia versproken heeft. En al die, wat wiet auf sind, die Gott ans Haar no sich raupen wordt. Peters red te aan nog durch vele andere wied in haar mond aan. Lot jünt het deze verdreide Generation rütrade. Also, de Heilige Geist is eerstens een geschenk van Gott dem Vader. En hij wordt komen en wonen en zonen wat er geloven hebben. En dat wat Jesus Christus gedone haft, bim Kriets bij Golgatha. En dan is ook nog Lukas kapitel 11, van 11 bij 13. Daar vertelt Jezus een gelijkenis. Kent je junt een vader denken, die zien en zien woorden een steen geven, wanneer die aan no broodvrouwen worden? En wanneer die no een versvrouwen worden? Aan een slang ontbijden worden? Oder die aan een skorpion geven worden, wanneer die aan no een eivrouwen worden? Wanneer die dan, die je slaagd zijn, doch weet je junte kinder te geven, wat goed is. Wofel meier, wat jun voda im Himmel, die den Heiligen Geist geben, die am door no vrouwen. En goda voda, die proeft zijn kinder te helpen. En goda schoophoed, die zorgt voor zijn schoop. En doch, wie zijn mo mensen? Wie zijn van dem stof van deze eerd gemerkt? En wie hebben ons verleiden loten van dem zoton? En wie zijn zinvol van de natuur? Aber nicht so met God. Hij is heilig. Hij heeft zich niemals verleiden loten van zoton. Hij is ganz gereicht en hij is ook zeer gnädig. En am jeder schein, wann hij ons kon geschenke geven. Hij heeft ons al Jezus Christus gegeven, zijn zin. En nu wil hij ons ook nog dem Heiligen Geist schenken, dat hij ons helpen wordt met ons wandel hier op deze Erde. Also van wat Petrus schreef dat, en zei dat, dan is dat niet bloß de Apostel oder bloß de Jude. De Heilige Geist is ook gekomen voor de Mennoniten, wat de Plotic rededonen en Pankuken eten. Dan is de vrouw, wat is den Heiligen Geist zijn werking en die aan Jezus leven? Hij geeft Zeichnis van Jezus. Hij treist aan en heiligt aan. Hij leidt aan en alle waarheid en derg aan wat ook de leef Gottes en de levende ere horte uitgegoten. En hier zijn feierschriftsteden ongegeven. Dit eerste is Johannes kapitel 15, vers 26. Wanneer de treister komen wordt, den echt van Vader schekje woord, de Jezus de waarheid is en van Vader uitgeet, die wordt van mij zeigen. Also de Heilige Geist wordt geen nieuwe leer brengen. De mensen werden zeer bekammerd, als Jezus leerde deed, dat dit weer een nieuwe leer. En hij zei dat wir ook niet een nieuwe leer. Hij deed volvallen wat dat Jezus verlangen deed, en hij volvalt wat de profeten gezegd hadden. En als Paulus predje deed, dan zeiden ze hij bracht een nieuwe leer.
En hy sê, hy leer dalk wat Jesus aan jy heeft houd, wat hy te leer houd.

schrijft ons en laat ons weten wie je bent. En zo gaat wel, dan hier je mijn nächste week waarna. Ik wens je een goede week. God overkant je bewaren dat je niet vallen. En je onschuldig in een grote vrede ver zich stalen. Hij is heerlijk. Dem einen Gott, unserem Heiland, traft Herrlichkeit, Majestät, Kraft und Gewalt durch Jesus Christus, unseren Herrn, zu aller Zeit und für immer. Amen.